Ik heb herinneringen die soms gar niks hebben. Een warmes bed, een tasse thee. Die niet draußen, die niet drinnen zijn. Ik zal dat de Frühling wiedersehen.

0: en hou van boos verdienen. Isa Koskina.
1: Andere stukken als de Spielmaschine Blues.